0: altijd goed voor de mooiste muziek. Radio Groothalters.
1: De hartstikke van de industrie.
0: Groothalters. Terug van weg geweest.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: Luister mee elk uur van de dag naar de mooiste radio. Groot Aandert.

terug te zijn. Dit is Radio Groot Haaltert. Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groot Haaltert.

0: is er een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: Het was fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groot Aandacht. Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groot Aandacht.

The Police. Lang geleden, vervlogen tijden. You're the walking on the moon. Ik zeg goedemorgen. Welkom, het is wederom maandag geworden, 14 september. Terwijl half Nederland, misschien wel een groot gedeelte van België, in bed ligt in verband met griepverschijnselen. Want dat las ik vanmorgen, dat iedereen toch wel redelijk de griep te pakken heeft. Ja, ik heb hem ook te pakken. Alleen begint het bij mij een beetje op het laatste eind te lopen. En dan is het allemaal weer officieel via de normale situatie. Ja, een klein beetje schor dat nog wel. Maar goed, we gaan er heen komen. Goedemorgen, het is vandaag maandag. We zijn vandaag 14 september. Welkom in dit ochtend Radio Vuitton op deze eerste werkdag. Ja, het is even oppassen geblazen in de regio Delft. Want de Delftse burgemeester Alexander Pechtold, die raadt nu aan om iedereen zeg maar een waarschuwing mee te geven. Dat ze de komende tijd niet alleen gaan fietsen. Hij komt met dat advies dat meerdere vrouwen de afgelopen tijd in de nacht zijn aangerand of mishandeld in het recreatiegebied in de regio van Delft. Ja, Pechtold die vraagt om waakzaamheid en roept op om verdachte zaken te blijven melden bij de politie. Verder zegt hij om de komende tijd samen te fietsen. Let goed op elkaar. Ja, er zijn al 4 incidenten geweest in het Delftse Hout. Het eerste incident vond plaats in de nacht van 9 op 10 juli. Een vrouw werd toen rond 1 uur in de nacht van haar fiets getrokken en aangerand. En 6 dagen later gebeurde dat bij een andere vrouw hetzelfde. Ja, Pechtold, de burgemeester van Delft, die zegt: het is even oppassen geblazen en met z'n tweeën gaan fietsen. Hou elkaar goed in de gaten. Ja, ja, het was afgelopen weekend ook het weekend van Celine Dion. Ze gaf een optreden, zoals je weet, in Parijs. Het werd over het algemeen lovend ontvangen. Al waren er wel wat verschillende media die wat kritisch waren. Want ze hebben wel bewondering voor haar eerste volledige concert. Alleen zeggen ze er wel bij dat niet iedere noot even makkelijk werd gehaald. Ja, Celine Dion. The Guardian die spreekt onder andere van een triomfantelijke emotionele terugkeer. Ja, Celine Dion dus afgelopen weekend in de regio van Parijs met haar eerste concert in verband met haar nieuwe concertreeks die ze onlangs heeft aangekondigd.

0: duo Desinteresse en Shotje. Ja, ze kwamen allemaal voorbij, hè? Al die kleine drankjes die je dan in één keer achterover moet gooien. Goed, voor de week wakker. Het is vandaag maandag 14 september. Het is vandaag het feest van de kruisverheffing. Geen wolkje op de kruisverheffingsdag vandaag geeft een winter van woest gedrag. Ja, en zo staat er ook in de boeken. Helder weer vandaag betekent dus een strenge winter. Nou, in de gaten houden. Ja, vandaag komt er nog wel wat dichte mist voor. Tweede helft van de ochtend, dan lost de boel op. Zo hebben we vandaag wolkenvelden en zon. In het zuidwesten kan er wat regen of een buitje vallen. Vanmiddag dan gaat de bewolking over de rest van het land trekken. Ook over Zeeuws-Vlaanderen. En dan kan er ook wat regen voorkomen. De zon schijnt ook af en toe. Temperaturen tussen de 20 en 23 graden. En er is niet al te veel wind. Als we dan kijken naar morgen. Naar de nacht die naar morgen reikt. Ja, dan zijn er ook wolkenvelden. Er zijn opklaringen. Een enkel spatje. Temperaturen tussen de 15 en de 18 graden. En morgen overdag wordt het tussen de 20 en lokaal 27 graden. Wat is dat nou? Krijgen we weer een zomer?
1: Hi! This is Captain!

inderdaad barbecuen. Misschien kunnen we dat morgen weer doen. Want er staan wat voorspellingen op de voorspelling. Ja, dat er temperaturen worden verwacht morgen tussen de 20 en 27 graden. Ja, dan heb ik zoiets van 20 kan ik erin komen, maar 27? Het is wel een groot verschil, hè? Ja, morgen. Nou ja, houd in de gaten in elk geval. Hè. Goed, voor de wekker wakker. 4 mensen die getroffen zijn door het busongeluk in Zwitserland zijn afgelopen zondag weer terug naar Nederland gegaan, zo meldt Eurocross. Dat zijn er minder dan in de eerste instantie, zo schrijft de alarmcentrale. Vele omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat een terugreis uiteindelijk vertraagd kan worden. Ja, afgelopen zaterdag keerden 13 mensen terug. Totaal zijn er dus nu nog 17 getroffenen terug in Nederland. Ja, de organisatie denkt dat maandag vandaag 12 mensen de terugreis zullen gaan maken. En vanmorgen staan er nog 3 personen op een terugreis te wachten. Maar de alarmcentrale die sluit niet uit dat dit aantal nog kan veranderen. Ja, om medische redenen. Ja. Verder nog meer nieuws. Vandaag een 39-jarige vrouw uit Oostenrijk is omgekomen omdat ze in juni ernstig gewond en bewusteloos raakte in haar woning. Echtgenoot wordt ervan verdacht haar te hebben mishandeld en seksueel te hebben misbruikt. De vrouw werd gevonden in juni in haar huis in de gemeente Marktrenk in de buurt van het opper-Oostenrijkse stad Linz. En volgens lokale media vond haar tienerdochter de vrouw bloedend en bewusteloos op bed aan. Ja, de hulpverleners die konden toen niks meer voor haar doen. En later bleek dat ze ernstige inwendige letsels had. Ja, nou wordt haar man zeg maar voorgeleid. En op deze dag in 1985, Madonna staat in de hitparades op de allereerste plaats in heel Europa. Het liedje dan heet Into the Groove.

Ik vind het altijd leuk als een zanger zichzelf begeleidt op de piano, hè? Ja, deze Zwitserse singer-songwriter heet Erik Daniel. Hij is een Zwitserse singer-songwriter, ik zei het al. En hij zingt in een bepaalde taal, dat is namelijk het Zwitser-Duits. Ja, dus misschien kon je er geen reet van verstaan. Nou, dat klopt wel. Het is een apart taaltje. En hij is in zijn land ontzettend populair, hè?

vertelde de voice-over. Het is natuurlijk hier bij Voor de Wekker Wakker op deze maandagmorgen, 14 september. Ja, het is wederom druk op de weg als je met de auto gaat rijden. De A1, A2, daar is het druk. Onder andere ook de A4. En als we dan kijken naar de A7, Horen-Zaanstad, daar is bij Avenhoren ook een kleine file. Koenplein, de Nieuwe Meer. Op de A10, daar is een ongeluk gebeurd, er is één rijstrook open. En de A15 richting Rotterdam bij Hardingsveld, Giessendam en Papendrecht. Daar staat al 6 kilometer file. Verder nog drukte op de A16 en de A20. En ook de A27 Breda richting Gorinchem. Daar is het oppassen geblazen. En verder de A58 richting Vlissingen bij de afrit Capelle-Zuid. Daar staat ook alweer een kleine file. Goed, voor de wekker wakker nog even het nieuws. Amazon heeft de samenwerking met de Amerikaanse vrachtluchtvaartmaatschappij 21 Air opgeschort. Een vrachttoestel van de luchtvaartmaatschappij dat in opdracht van Amazon vloog, schoot 6 september in Miami van de landingsbaan. En daar kwamen 5 personen op de grond om het leven. Ja, Amazon zelf heeft geen vliegtuigen, maar werkt wel met meerdere bedrijven die onder hun vlag pakketjes vervoeren. En de energierekening van de gemiddelde mens gaat omhoog volgend jaar. De nettarieven die iedereen betaalt voor toegang tot het stroom- en gasnet die gaan stijgen. Een gemiddeld huishouden gaat volgend jaar €89 meer betalen om het stroomnet op te kunnen en €52 voor het gasnet. Er wordt er dus meer betaald. Volgens een prognose komt de tariefstijging daarmee uit op €12 per maand. Ja, de nettarieven die worden pas in december bekendgemaakt. Ja, en nieuws over Christel Verbeke van K3. Ze verwacht niet meer als zangeres op het podium te staan. Ze zegt, de reunieconcerten, dat was voor mij het einde. Ik heb met K3 de top gezien in de Lage Landen, zegt ze. En ja, ze zegt optreden is heerlijk. Maar ja, nu missen dat niet meer. Ze zegt, ik ga het nu ook niet meer missen. Ja, Verbeke maakte dit jaar een comeback met K3, hè, met de reunieconcerten. Maar ze gaat in de toekomst niet meer optreden.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur muziek.
3: Radio Grootouders, het station waar muziek in zit.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

Ono en heel wat grote artiesten bij elkaar. Give

0: familieradio uit de Denderstreek. Dat is Radio Groot Haaltert.
1: Heerlijk genieten van de hitkampioen met Erik de Valk.

Anastasia in jouw feel-good-uur met die heerlijke I'm Out of Love. Tijd voor wat de opvolger moet zijn van Zoutelanden, Bluff en Gijke Arnaert. We doen wat we kunnen in de hit Kampioen.

Wat leuk dat we in een grijs verleden de Middle of the Road Show hebben gevonden. Hè? Lieve vrienden, vriendinnen, broeders en zusters. Deze single die bereikte de 11e positie in de Nederlandse top 40 ooit. Begin jaren 80, de groep was op materiaal. En toen was het ineens over. Het was uit Leien, Tower. Zo meteen een fijne, van achter de keuken gedeelde. Ja, zit eraan te komen, maar ook nog wat lekkers van Paul McCartney en Wings. Let him in.

0: Martin Luther King. Ongelukkig aan het einde kwam. Staat in de geschiedenisboekjes Paul McCartney en Wings uit 1976. Let him in.
1: Een fijne voor achter de keukengordijn.
0: De grootste bekendheid kreeg hij wel als Joepie die Poepie, de film van Ome Willem. Maar ook zingen kon hij. Zullen we hem eens een ongekuist liedje laten zingen?
2: Edwin, dit is de middel of the roach.

Het klote zonder jou van Edwin Rutte. Joepie, de poppie Edwin Rutte, eigenlijk jazzzanger. Heerlijk. Voor de eerste ook die dat liedje in Van Onkel Zisco, hoek in 1975. Heel lang geleden, hè? Dat is gewoon wat

krijg niet alleen kippenvel als ik aan die tijd terug. Ik had het dat jaar 1991, maar ook als ik het nummer opnieuw terug hoor. Mensen van de plaats zitten. Oh, Marcel, Kaptein en Niels Hermes richtten dit groepje op in 1984. En in 1991 kregen ze erkenning met You, de gaat Ten Sharp.

De eerste zanger, geboren in Australië. Zijn naam is Johnny Logan, zou je denken. Nee hoor, zijn echte naam is Sean Patrick Michael Gerard. Ja, artiestennaampje dus. Ik kreeg

The Crystals met The Do Run Run. Het was april 1963. Vrienden, welkom vandaag maandag 14 september. Met genoegen, dit is weer of geen weer. We hebben de huishoudtip, we hebben het weerbericht. We gaan kijken wat er vanavond te zien is in familie en in thuis. We hebben muziek. Muziek van Supertramp, Yvonne Elleman. Ik heb Inner Circle. Ik heb in Nederland Jeroen van der Boom. Ik heb Chris Andrews, Tom Robinson en vele anderen. Tweede plaat komt uit Frankrijk. Le pain, le vin, le boursin, weet je wel. Deze moet je wel kennen hoor. Is een hitje geweest. Shake. Tu sais, je t'aime.

nieuwe plaat van Miley Cyrus. We gaan 23 jaar terug in de tijd. Het was 14 september 2003. Wat gebeurde er dan? Wel, Zweden verwerpt op die dag de euro in een referendum. De euro is de munteenheid in de 19 lidstaten van de Economische en Monetaire Unie. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de Europese eenheidsmunt EQ zou heten. Maar dat is dus niet doorgegaan en het werd euro. Oh!

Sound of Silence, een nummer van Simon & Garfunkel, dat in september 1965 als single werd uitgegeven. Vier maanden later, op 17 januari 1966, verscheen het nummer op het album Sounds of Silence. We gaan nog even terug in de tijd, 66 jaar, het was 14 september 1960. En op die dag wordt de Belg Rick van Looy op de Saxenring in Saxen-Coburg wereldkampioen wielrennen op de weg. Hij werd ook in 1961 wereldkampioen wielrennen op de weg. Rick van Looy won in zijn carrière 493 wedstrijden. Van Looy overleed net voor zijn 91ste verjaardag.

0: onze huishoudtip van vandaag.
1: Het kan vervelend zijn als je doucht dat de spiegel in de badkamer beslagen is. En ook in de wagen de vooruit beslagen, wat een probleem. Wel, je kan dat eigenlijk makkelijk oplossen. In de wagen en voor je doucht wrijf je de spiegel in met scheerschuim. Je gaat dat goed openwrijven en vervolgens maak je de spiegel of de ruit schoon met een handdoek. En nu zal je merken dat je geen last meer hebt van beslagen spiegels of een aangeslagen voorruit van je auto.
0: Dit was de huishoudtip van de dag.

De nieuwe van Babette uit Nederland. Wat doe je nou? Ik heb 3 bekenden overleden op een 14 september. De eerste Belgisch zanger, de man werd amper 40 jaar, Wim de Kranen, overleed in 1990. Tweede Grace Kelly, Amerikaanse actrice en prinses van Monaco. Ze werd 52, overleed 14 september 1982. En de derde, Anneke Groenlo, Nederlandse zangeres, werd 76, overleed 14 september 2018.

You Spin Me Round van Dead or Alive. Marie Verhulst, de dochter van Gert Verhulst, wordt vandaag 31 jaar. Ze vormt sinds 21 december 2019 een duo met de brave hond Sam.

0: Over wat gaat het vanavond in Thuis en Familie?
1: Wel, op VRT 20 over 8 vanavond Thuis. Anna lijkt twee tortelduifjes te betrappen. Rosa en César denken allebei na over hoe ze hun toekomst moeten vormgeven. Emma heeft haar zielsverwant gevonden en loopt op wolkjes. Andreas verkent zijn opties. Dieter haalt zijn slag thuis en Céline is op zoek naar meer informatie, maar vangt bot. En dan is er familie 5 over 8 vanavond op VTM. Simon probeert zich te verdiepen in Rubens gedichten. Hij hoopt zo nog dichter bij hem te komen. Matthias wil Erik uit de buurt van Veronique houden. Hij zoekt Erik op en Nico wil met Hanne spreken. Kiki vindt een condoom op het werk en wil weten van wie die komt.
2: Je luistert naar Radio Groot Haaldert.
3: Je favoriete radio.
4: Weer of geen weer op maandag.

1000 keer gevraagd. Ja, dat is veel, hè? Ja, begin daaraan. Je hoorde de nieuwe, splinternieuwe plaat van Lindsay. Zus van Christophe, maar dat wist je al, hè? Ja. We gaan kijken naar het weerbericht, vrienden. Vandaag maandag 23 graden. Het gaat regenen, af en toe een streepje zon. Morgen gaan we naar 24. Hetzelfde weerbeeld of vandaag. Woensdag 18. Wolken, regen en zon. En dat blijft eigenlijk zo tot vrijdag. En dan zaterdag 19 graden. Het is droog, zonnige dag. In Tenerife 26 graden, in Las Palmas 25, in Malaga 27, in Antalya 31 en in Benidorm 26. Ziezo, de kop is eraf, nieuwe werkweek en uiteraard nieuwe afleveringen van dit familieprogramma Weer of Geen Weer. Bij leven en welzijn, tot morgen. We gaan eruit met Tom Robinson.

0: is er een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: Juist als het water van de Noordzee.
3: Patrick heeft de zomerkriebels.
4: Zomerradio.
5: Dit is de lunch.

Zo ja, heb je al eventjes goed op je klok gekeken, want het is alweer iets over 12 uur geworden. Wat vliegt de tijd toch snel, ook op een maandag natuurlijk. Hè. Goedemiddag, van harte welkom natuurlijk in een nieuwe lunchbreak. We zijn er weer tussen 12 en 13 uur natuurlijk. En ja, in Engeland tussen 11 en 12, ja. Als je het zo wil bekijken. Wel, goed, maar in ieder geval, als je aan tafel gaat, smakelijk eten zou ik zeggen. Nieuwe week, nieuwe kansen. En we gaan er weer invliegen voor een hele week lang. Lunchbreken tussen 12 en 1, want dan eet iedereen. Hier is muziek van Natalie Cole. En dit allemaal met haar Pink Cadillac. Goedemiddag, van harte welkom in de lunchbreak. En bedankt aan onze collega's hiervoor natuurlijk ook. Ja, die mogen we ook niet vergeten. Even een kopje wrijven, hè?

Inderdaad, je hebt het helemaal juist. En Nat King Cole, zijn dochter. En dat was natuurlijk Natalie Cole en Pink Cadillac. Ja, lekker in het, het roze, hè, voor de dames. Hè, inderdaad wel. maandagmiddag wel. Ja, we zijn er weer met een heel nieuwe lunchbreak natuurlijk. Heel de week lang. Met alles erop en eraan. Met de onvergetelijke hit. En straks in het onvergetelijke nieuws. Elton John en The Muppet Show. Dus blijven luisteren. Als je iets wil horen van Elton John. En wat hij gedaan heeft in The Muppet Show in de tijd. Goed, dit gezegd zijnde. Hier is Trio Rio. En New York Rio. En zo verder.

Ach ja, inderdaad. Ja, nog eens eventjes terugblikken naar onze mooie zomer dat we gehad hebben in 2026. Hè? Ja, inderdaad wel. Ja, god. Een zomer van een eeuw, als je mij vraagt. Natuurlijk wel. Was muziek van niemand meer en niemand minder dan Lisa Lewis en de zon, de zee, het strand en dergelijke dingen meer natuurlijk. Wat er allemaal gebeurd is op het strand, wel, dat blijft op het strand, zou ik zeggen. Ja, inderdaad wel. Casey en de Sunshine Band, die zijn er ook weer bij deze maandagmiddag met That's the way I like it, baby. Ja, zo is het wel, hè. Tussen 12 en 1, dan eet iedereen. Dan luisteren we naar Lunchbreak hier op je radio.

vroeg in de week natuurlijk, hè, maar onze onvergetelijke hit voor vandaag wel, dat was natuurlijk Toto. En dit allemaal met hun Rosanna. Ja, ik dacht eventjes Afrika, maar het is Rosanna natuurlijk. Hè. Ja, inderdaad, hoe zou je het kunnen vergeten? Straks het onvergetelijke nieuws van toen. Maar eerst hebben we ook nog een paar plaatjes natuurlijk voor je klaarstaan. Voor zij die graag wandelen, hier zijn de Proclaimers. And I'm gonna be 500 miles and more.

Och ja, inderdaad. Een lekker zonnig nummer moet ook kunnen natuurlijk op een maandag zoals deze. Ja, UB40. En dat allemaal uit 1984. Wat waren de jaren toch... de jaren 80 waren toch wel heel prachtig natuurlijk. Hè? Ja, inderdaad wel. Mark King en de UB40 natuurlijk met hun lekker reggae nummer. Dat allemaal met hun Cherry-O baby. Ik heb er nog eentje voor het geestste nieuws van toen. En dan beginnen we aan deel 2 natuurlijk van de lunchbreak. Moet je maar eens eventjes vragen aan onze Kees. Die is ook weer van de partij. Ja, ik heb hem al zien voorbij lopen. Tot zover UB40 natuurlijk. En hier is Jim Cockery. En dit allemaal met zijn Bad Leroy Brown. Tot dan. Tot de eerste nieuws van toen.

0: Radio Broadhout. Van Mil Radio.
1: Lunchbreak, breaking news toen.
2: Zo'n hele bijzondere goede maandagmiddag. Als je nog aan tafel zit, smakelijk eten zou ik zeggen. Het begint wel een nieuwe week, dus we beginnen weer aan met het lunchbreak. Breaking nieuws van toen. We gaan terug naar 25 oktober 1977. Op 25 oktober 1977 is Elton John te gast in The Muppet Show. Hij speelt hier Don't Go, Breaking My Heart, Crocodile Rock en Goodbye Yellow Brick Road. Hier is Elton John met zijn Crocodile Rock.

0: De Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke song,
1: de LP of artiest
0: van de week, het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met de Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.

0: Ja, inderdaad. Hè. Het kan gebeuren natuurlijk, hè, dat je met iets anders bezig bent. Heel bijzonder goede middag. Van harte welkom in deel 2 van de lunchbreak. Dat was onze nieuwe hit-tip natuurlijk. En het was Keisha en Missing Another Drink voor heel de week.
1: Patrick, wat zit er vandaag in jouw broodtrommel?
0: Nou, Kees, wat zit er nog vandaag in de broodtrommel? Wel, dat is Mark en Kitty Kisoen. En dan hebben we ook nog Talk Talk, Debbie Harry, Tim Harden, Emmy van Bundelen. En dan hebben we ook nog een paar andere natuurlijk. Maar laten we beginnen met niemand minder en niemand meer dan Mike en Kitty Kisoen. Oei, nee, dat was deze niet. Deze dan, als het gelukt, ja. Zal beter zijn. Oh,

zo inderdaad. Nu hoor ik helemaal mezelf weer. Helemaal heel goed natuurlijk. En dan eventjes moeten verwisselen van hoofdtelefoon. Het kabeltje was eventjes doorgereden met de stoel. En daardoor was ik een klein beetje in vertraging. Mijn excuses daarvoor natuurlijk. We begonnen dit deel 2 van de lunchbreak natuurlijk met Mark en Kitty Kissoon en Sugar Candy. Gelukkig hadden we onze Kees nog, hè. Die was helemaal wakker inderdaad wel. En we zijn er tot 1 uur natuurlijk met de nodige muzikale vitamintjes. Hier is Talk Talk en Such a Shame, ja. Shame to me.

0: Lekkere muziek van niemand meer en niemand minder dan Amerika. En dit allemaal met Horse with No Name heeft nog steeds geen naam. We moeten die mensen misschien een beetje helpen om een naam te zoeken voor dat paard. Hè. Inderdaad, een paard zonder naam is als een auto zonder merk, inderdaad. Goed, dit allemaal gezegd zijnde deze maandagmiddag. Wel, het is tijd geworden voor...
1: De spreek LP van de week.
0: Nee, het is tijd geworden voor onze LP van de week, inderdaad wel. Hier is Willy Sommers, Laat de zon in je hart.

En raad onze artiest van de week natuurlijk. Hè. We zijn helemaal ondersteboven. Man, wat kan er toch gebeuren? Hè? De nodige ervaring en toch nog eventjes stressen. Maar het komt allemaal goed. Ja, het is maandag voor iedereen natuurlijk. Hè. Was muziek van Willy Sommers en dit allemaal met zijn Laat je hond in het zand. Ja. Hier is Debbie Harry, French Kissing in the USA.

0: Tijd om afscheid van jullie te nemen wat mij betreft. Graag tot morgen. Morgen ben ik er weer met een nieuwe aflevering van de Lunchbreak natuurlijk. En dan hopelijk zonder problemen. Debbie Harry en French Kissing in the USA. Inderdaad wel. En hier...
1: De toetjes.

Welkom vrienden allemaal in deze nieuwe start van ons programma. Een uurtje lang wederom de oud en nieuw show. We laten ze weer omklinken door jouw radio. Zoals deze mooie Franstalige heet L'Aventura, ooit ook is opgenomen door Corrie Konings in duet. Maar het schiet me nou niet onmiddellijk te binnen met wie, maar dat zoeken we wel eens een keertje op.

toch even de namen laten vallen van Corrie. Dan gaan we meteen nog eens haar nieuwste draaien. Een leuke single die het ontzettend goed doet. Er hangt iets in de lucht.

Dat was het dus een mooie van Carrie Konings. Dat is Amore. Ook welkom in de Oud en Nieuw Show. Ik heb meteen eentje klaar liggen. Van, schatje, mag ik je foto van de gebroeders Co?

En we blijven ook nog heel even naar Nederland, in Volendam. En dan hebben wij Jan Smits en de Drieërs met het prachtig liedje uit 2024, Die man is verliefd.

gaan het een beetje rustiger aandoen in ons programma van de Oud en Nieuw Show. Want ons Anja die brengt er geregeld graag wat pit in dus. En ik ben dan ten tegenovergestelde. Ik hou meer van zulke muziek zoals deze. Ik ben meer de romanticus ten aarze. John Horton met deze mooie...

0: Ja, ja. We houden het nog even romantisch, hè. Dit is een van de grootste romantische platen aller tijden. Wist je dat, Anja?
1: Zeker weten. Doe. Ik heb er heel veel op gedanst.
0: En ik ben ervan overtuigd. Daar gaan we ons Franske, ons Bolleke de Beer, een groot plezier mee doen. Geniet ervan, broertje.

0: heb er nu eentje klaar liggen voor onze rocking moestas. Die onlangs, vorige week, of ja, eind augustus, hè, zou wij 80 jaar geworden zijn.
1: Ja, ons Juliake zou 80 jaar geworden zijn, Anja. En het is al een half jaar geleden bijna dus dat hij overleden is. Om precies te zijn, dus op 21 maart dus. En onze Julia zou normaal gezien dan in augustus altijd met zijn verjaardag vierde hij samen met fans en met collega's zijn verjaardag dus. En dat had dit jaar niet anders geweest, maar het noodlot heeft er anders over beslist.
0: Oké, daarom heb ik nu dat liedje klaar liggen. Old My Trouble, dat zong hij altijd zo mooi. Hè? En dan keek hij met die vinger, draaide hij nog in die snor. En het staat er voor zich uit. Hè?
1: Het was een geweldige, lieve collega. Moestas, Juliake, het gaat je goed hierboven.

de eerste single van Stevens en Casale heeft het ontzettend goed gedaan, dus en er komt heel snel een opvolger hoor. Maar weet je, ik ga eens me even tot Anja richten, want Anja, we hebben nog een nummer te draaien en jouw maatje Anneke had gevraagd om een nummer te draaien. Herinner je dat nog?

0: mij.
1: We draaiden nog eens een echte klassieker in onze oud en nieuw show van Wiltura. En is het jullie opgevallen dat ik eens vandaag de Hollandse versie heb gedraaid? Nee? Als trouwe fan van Wiltura viel mij dit wel onmiddellijk op toen ik dit voor de eerste keer hoorde. Na deze van Wiltura, nog eens graag een gouden ouwe van Mary Hopkins.

0: Ik heb weer een mooi instrumentaaltje klaar liggen. Ik denk dat jij zal denken, Rudolf, als ik het aankondig, oei oei, waar komt ze weer mee voor de dag? Maar het zijn de Diamond Rockers.
1: En deze Diamond Rockers, Anja, wel, die ken ik persoonlijk ook heel goed. Daar heb ik zelfs heel wat muziek van.
0: Oké.

Dat was hij, Salim Segers, met een van zijn recentere nummers. We gaan ons over naar nieuw werk. Samen met Eddie Smets. Een plaats in mijn hart.

0: Ja, ja, luisteraars. De tijd gaat hem zo ontzettend snel, hè, dat we het zelf niet in de gaten hebben.
1: Zoals een vogel op de...
0: Ik neem al licht van jullie afscheid. Zo dadelijk doet Anja dat ook nog.
1: Waar niets je bent.
0: Wat mij betreft, ik zeg jullie heel graag tot de volgende keer bij een nieuwe Oud en Nieuw Show.

beste luisteraars. Ook ik ga vast afscheid nemen. Want ik ben nu toe aan mijn laatste liedje. En dat wordt Week at the Stop van Jan Rap. Graag tot de volgende keer. En nog bedankt voor het luisteren.

Lekker pittig nummer aan het begin van Dekker Radio vandaag. De rock DJ uit het jaar 2000, millenniumjaar, van Robbie Williams. Welkom bij Menno Dekker en dit uur Dekker Radio, waar we ons best doen om hele mooie muziek te draaien. Nou, dit is daar wel een voorbeeld van uit de jaren 80. China Crisis. Mercy Sounds, melancholieke klanken. Het is allemaal van toepassing op deze groep uit 1985. Toen ze deze hit hadden. Bigger the Punch I'm Feeling. Welkom bij Dekker Radio.

leuk nummer zeg. Voor het eerst te horen in Dekker Radio. David Benjamin heet hij en The Big Bang Only Love Theory. Nee, dat laatste moet je weglaten. Ja. Dekker Radio, even stampen. Boom, boom, boom. 1986, daar zijn we terecht gekomen met Jakey Graham.

Stephanie Struik uit België. Elke keer maar weer. Dua Lipa met Chris Martin en Homesick bij Dekker Radio.

0: 309. Jenny. Zo gaat dat in Amerika met die lettertjes op je telefoonschijf. Nou ja, dat was in 1981, hè? Hey Wiep, heb je wat voor me?
1: Deze drie. Zo in Dekker Radio.

Lenny Kravitz. Lo, van 2 jaartjes terug. Dekker Radio met een nieuwe. Ja, dansen tot het over is. Met de 3 J's. Tot wat over is. Nou, ga even luisteren.

Ja, ja. Elton John. Benny and the Jets. Uit 1974 een live optreden. En er bestaat niks anders van dit lied. Want hij is niet in de studio ooit opgenomen. Niet bekend in elk geval. Altijd live optredens. En het eerste akkoord herkende het publiek al meteen welk nummer die ging spelen. Dat is wel grappig eigenlijk. Lekker radio. Met Tom Jones gaan we verder. Nou, en hij wist het wel hoor. If he should ever leave you. Ja, ja. Waar je niet van kan dromen, toch?

mercy.

0: Lily Allen heeft voorgesteld. Close your eyes. Ik doe mijn ogen dicht. Het is niet handig hoor in een radiostudio. Je zit zo op het verkeerde knopje. Hoor maar.
1: Dekker Radio.
0: Nou ja, vooruit dan maar. Dan neem ik maar afscheid. Ja, er zit niks anders op. Ik zie toch niks. Ah, ze is al weg, Lily. Ja. Als je dit verstaat, ben je knap. Want dit komt uit Taiwan. Ja. Jolene Tsai heb ik het over. Het enige wat we wel verstaan is de titel. Love, love, love. En ik zeg bye bye.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.

0: hadden trouwens maar één grote hit in de Lage Landen. En het was meteen een schot in de roos voor deze jonge mensen van Rocksteady Crew met Hey You, de Rocksteady Crew.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Bellegem.

Platen die meer dan 50 jaar op die teller hebben staan, worden bij ons beschouwd als goud van oud. En een schoon voorbeeld daarvan kreeg je uit 1972 van Judas Saint, het Franstalige chanson van

0: De romantiek straalt in die turbulente show dankzij deze geluiden van Snowy White en The Bird of Paradise.
1: Dames en heren, mogen wij u verzoeken te blijven zitten, uw veiligheidsriem om te doen, want de hits knallen uit de radio.

0: De van Meteor.
1: Jacques van Bellegem.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Wekenlang op één gestaan in de hitparades van de jaren 80. Deze van Typo met China in Your Hand. Dat hebben wij niet in onze hand, maar wel het nieuwe geluid van Hugo.
1: Mayday, mayday.
2: We naderen de turbulentieplaat.
1: Mayday, mayday.
2: Gelieve voor uw veiligheid geen gehoorbescherming te doen.

Elke dag een uurtje samenwezen, dan zijn we toch wel dikke vriendjes. You're my best friend, dat was Queen. Nu alvast op naar de top van het uur met de Funboy 3.

0: that.
1: Ja, ja, Bernard Gribbins, een Engelse acteur en muzikant. In zijn vrouw overleed in oktober 2021 na een huwelijk van 66 jaar. En Gribbins zelf overleed 9 maanden later op 93-jarige leeftijd. Hij had het erover The Hole in the Ground aan de start van een nieuwe muziekwilde. Hier is Grupo Sportivo en Hey Girl. Van harte welkom hier op jouw favoriete radiostation met de hits van vroeger.

zingen eigenlijk gewoonweg. Dit is welzijn, het welzijn van de mensen. Dit is welfare uit het gelijknamig album van de Nederlandse groep The Dutch. Het mini-album Dit is welfare. Dit album bevatte 5 tracks in Dit is welfare. 1 minuut langer dan de single. Dat waren ze, de Dutch, Nederlandse groepen uit verleden. Even kijken wat we nu hebben klaarstaan. Een nummertje van, inderdaad, Arne Janssens, Meisjes met rode haren. Een van zijn grootste hitjes.

eind jaren 80 en begin jaren 90 vrij populair, de New Kids on the Block. Een Amerikaanse boysband die sinds 2008 weer samen optreden. De gebroedertjes Knight, Jordan en Jonathan, Joy McEntry, Donnie Wahlberg en Danny Woods samen vormen zij de New Kids on the Block. Ze hadden het over Step by Step en het is tijd voor Duitsstalig werk in zekerheid.

0: Radio Groot Haaltert. Je kan hem geen dag meer missen.
1: Groot Haaltert Familie Radio.
2: Een uur lang. De mooiste hits uit het verleden. Dit is Muziekwilde. Met Dirk van Moorhem. Bij jouw favoriete radio.

Ze begonnen allemaal in april 1963 met Do You Want to Know a Secret? Van deze groepen, Billy J. Kramer with the Dakotas. Dit was een nummertje uit mei 1965. Trains and Boats and Planes. Treinen, boten en vliegtuigen brengen jou naar huis. Hier is een hit van Albert Hammond. I'm a train, I'm a two train, yeah.

kwaadheid en tranen. Hè? Anger and Tears. Ben Steeneker, een Nederlandse countryzanger. En zijn bijnaam is nog steeds The Godfather of Dutch Country Music. Je hoorde het hier in Muziekwilde, waar we toch elke week een countryplaatje proberen te draaien. The President, dat is ook een formatie uit Nederland. You're gonna like it. We gaan naar de jaren 80.

Ze overleed op 38-jarige leeftijd aan baarmoederhalskanker. Anne Christie met haar hitje Gelukkig zijn uit 1975... vind je ook op haar album Het Beste van Anne Christie uit 1975. Franstalige muziek nu van Maître Gims featuring Vianney La Même. Geniet ervan, zou ik zeggen, hè. Hier op jouw favoriete radiostation.

0: geweest.
1: Uur lang. De mooiste hits uit het verleden.
2: Dit is Muziekwilde.
1: Met Dirk van Morhem.
2: Bij

zijn die nummertjes toch allemaal aan de korte kant uit de jaren 60. The Primitives, 1960. Oh, Mary was of is een Engelse indie pop band uit Coventry. Zo had ik het over hun liefste Mary. We gaan swingen met Juice Newton en The Queen of Hearts. Daar gaan we, hè? Lekker plaatje. Eigenlijk ook een beetje country, hè?

spitsen van de Nederlandse band Duma. Het nummer werd uitgebracht op hun derde studioalbum Doris Day en andere stukken uit 1982. In september 1984, vijf maanden na het uit elkaar gaan van de band, werd het nummer alsnog uitgebracht op single. We blijven in Nederland met Powerplay.

Pop uit Nederlandse bodem, van Nederlandse bodem uit de jaren 80. Hè? De 80er jaren op jouw radiotoestel in muziekwerelden. Powerplay en Make It Alone. En dat was het wat betreft muziekwerelden voor deze week. Ik heb voor jou nog Ziggy Marley en de Melody Makers. Was een reggae groep die bestond uit Ziggy Marley, Stephen Marley, Sharon Marley en Cedella Marley. Allen kinderen van Bob Marley, maar de groep draaide vooral om Ziggy Marley. We hebben voor jou deze Cosmic. Bedankt voor het luisteren. Nog een leuke verderzetting hier op jouw favoriete radiostation. Muziek uit de 90's, Ziggy Marley en The Melody Makers. Tot volgende week.

0: hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
0: En nu gaan we 1 uur lang naar de vorige eeuw, waar muziek nog herinneringen maakte. Dit zijn de muzikale parels.

0: Deze prachtige song uit 1985 werd geschreven door Mike Scott en groeide uit tot een van de grootste hits van de Waterboys. Een nummer over grote dromen, ambitie en iemand die verder kijkt dan de rest. Helemaal van harte welkom.
1: Hier zijn ze dan, de muzikale parels met Stef Tielemans.

Deze Britse soulgroep uit Manchester die scoorde in 1974 een grote hit met dit romantische nummer Sad Sweet Dreamer van de Sweet Sensation. Dit uurtje muzikale parels is gevuld met de mooiste muziek uit de vorige eeuw. We hebben ook een one-hit wonder. We hebben een vinylplaatje van op onze platendraaier. En Christophe Van Dam komt ook langs met Hit Story. Maar nu eerst naar...

0: Uit 1984, een bescheiden hitje van Al Corley. En hij was niet alleen zanger, maar werd ook bekend als acteur in de Amerikaanse serie Dynasty. Dit was Square Rooms. En nu geven we nog eens een ruk aan onze platendraaier.
1: Een muzikale parel op vinyl. Vandaag gaan we terug naar
0: 6 september 1975. Sailing van Rod Stewart werd geschreven door Gavin Sutherland. En hij maakte er een wereldhit van. Het nummer kreeg een emotionele en bijna spirituele betekenis. Stond 4 weken op nummer 1. Sailing werd een van de grootste hits uit zijn carrière. Het nummer is afkomstig van het album Atlantic Crossing. Rod Stewart brak hiermee definitief door bij het grote publiek. Het nummer blijft populair tot op vandaag. Het werd aanzien als een van de mooiste ballads. Het is een tijdloze klassieker die blijft raken.
1: Dit is een 70s vinylparel.

van de jaren 70 met een gekende groep, Creedence Clearwater Revival. Dit was Molina. Christophe Van Dam is intussen ook aangekomen in onze studio. Zometeen brengt hij Hit Story. Maar eerst nog een plaatje van de Kreuners. Ik ben bij jou na deze van Ray Parker Jr. en Radio. A woman needs love just like you do.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe Van Dam.
2: Cowboys and Angels uit 1991 was al de vierde single, afkomstig van het album Listen Without Prejudice, volume 1 van George Michael, en werd volledig door hem zelf geschreven. De song staat in een driekwartsmaat, een walsritme dat zelden voorkomt in popsingles. Met een lengte van 7 minuten, 14 seconden, was dit George zijn langste single tot dan toe. De tekst ontstond uit een persoonlijke liefdesdriehoek. George Michael gaf later aan dat Cowboys and Angels een favoriet is van fans, maar niemand kan echt begrijpen waar het over gaat. In werkelijkheid gaat het over een vreemde driehoeksverhouding. George was verliefd op een man, terwijl een vrouw verliefd was op hem. En het liep op niets uit. Maar uiteindelijk hield George Michael er wel een goed nummer aan over.

0: plaat was dat van George Michael en Cowboys and Angels, uitgekozen door Christophe Van Dam met Hit Story. Hij komt wekelijks langs hier bij de Muzikale Parels. Als je net intikt, van harte welkom iedereen.
1: Hier zijn ze dan.

0: kocht ooit mijn eerste vinylsingeltje in het begin van de jaren 70. En dat was er eentje van Jimmy Osmond. Long Haired Lover from Liverpool. Goed idee om die een van de volgende weken nog eens boven te halen. Dit was een andere van hem. Little Jimmy Osmond en Twiddledee.
1: Een one hit wonder. Vandaag gaan we terug naar
0: 1983. De Bell Stars met Sign of the Times betekende de grote doorbraak voor deze Britse meidengroep. De band ontstond uit de ska-formatie The Body Snatchers en tekende begin jaren 80 bij Stiff Records. Na enkele minder succesvolle singles scoorden ze bescheiden hits met Ico Ico en The Clapping Song. Pas met hun zevende single Sign of the Times brak de groep echt door in Europa. In Vlaanderen strandden ze zelfs op de nummer 2 in de hitparade. De productie van die plaat was in handen van Peter Collins, die later ook samenwerkte met grote internationale namen. Het succes bleek moeilijk te herhalen, al bleven ze jarenlang muziek uitbrengen.
1: Een one-hit wonder.

0: jaren 60 tot de jaren 90. Dit zijn de muzikale parels. Terug naar toen.
1: Sedert de voorbije 10, 15 jaar is er op onze wereldbol zoveel veranderd en gemoderniseerd dat wij nu toch weer stilaan gaan verlangen naar de gewone dingen en het leven zoals het vroeger was. Vaak denk ik wel eens terug aan mijn geboortedorp Gierle en dan vertel ik over mijn jeugd aan mijn kinderen. Natuurlijk met een beetje heimwee naar toen. Het was zomer toen, de zon stond hoog en de lucht was blauw. En we dachten

Louis Neus, hij bezong in de jaren 60 zijn dorp in de Kempen hier in België. We gaan richting het einde van deze aflevering van de Muzikale Parels. Maar eerst heb ik voor jullie nog een heerlijke 80s klassieker uit 1986. Met die typische mysterieuze sound van Talk Talk en de herkenbare stem van Mark Hollies. Het nummer werd een internationale hit en groeide uit tot een van hun absolute klassiekers. Talk Talk, Life's What You Make It.

0: 70s, T-Set en She Likes Weeds. En zo hebben we al onze muzikale parels gedraaid voor deze aflevering. Volgende week, dan doen we het graag terug opnieuw. Enkel muziek uit de vorige eeuw. En vandaag besluiten we met deze 80s klassieker van The Midnight Star en The Headlines.
1: Dit waren de muzikale parels voor

0: er is.
1: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
2: Radio Groot Aaldert.
3: Tijden herleven met die gezellige plaatjes van toen.
4: Dit zijn de jaren 70 met Gerhard Hanning.
5: 1973.
6: Look out! Hilversum 3. Toetelschrijf.

0: Brian Ferry kon zich nog niet helemaal lostrekken van de sound van Roxy Music. En dat kon je ook heel duidelijk horen aan dit prachtige nummer A Hard Rain's Gonna Fall. En dat was zijn eerste solo-hit, had een hele bescheiden positie in de top 40 op 31. En van harte welkom bij de jaren 70. We gaan er weer twee hele gevarieerde uren van maken. En ik hoop dat je met heel veel plezier zult luisteren. In de tweede uur 5 uit de top 10 van. Dan maken we ook bekend wat de nieuwe albums zijn. Daar ga je ook een track natuurlijk van horen. We hebben twee muzikale connecties. En in beide uren hoor je ook een track van de albums. Living on the Fault Line van de Doobie Brothers en iRobot van The Alan Parsons Project. We hebben ook nog een hele mooie van A naar B. Maar we gaan eerst even een muzikale connectie leggen. Vicky Leandros scoort bij ons haar tweede hit. De opvolger van het winnende liedje bij het Eurovisie Songfestival, Après Toi, is Comme Je Suis.
1: 1972.

er is een heel gedoe weer rondom het Eurovisie Songfestival. En wanneer is er geen gedoe rond het festival? Voor ons een leuke reden om deze connectie te doen. Loreen Euphoria in 2012 was zij de winnares van het festival. En bij ons kreeg ze 452 punten in de top 40. En lange tijd stond Vicky Leandros met Après Toi met 437 punten vooraan. In de jaren 70, Living on the Fault Line, prachtig album van de Doobie Brothers uit 1977, zevende album, hield het bij ons 4 weken vol en piekte op 34. Niet zo'n hoge positie voor dit prachtige album, maar goed. Degene die het koopt beslist of je het wel of niet doet. De zanger Michael McDonald, hier is Living on the Fault Line.

Bert zijn een tijdje heel erg populair geweest. In 1974 was dit hun vierde hit, Aber am Abend. Ja, en dan gaan we kijken in de Amerikaanse hitlijst en de Billboard Hot 100. We gaan naar 1975, de derde hit voor Poco. In een groep zat toen de tijd Rusty Young, Richie Furay en Jim Messina. En die laatste twee die zaten in Buffalo Springfield. Hier is Keep on Trying.

Eagles hebben een grote Amerikaanse hits gehad, maar dit was een bescheiden hitje in 1974. James Dean was hun zevende hit en piekte daar op 77. En het nummer is geschreven door Jackson Browne en Glenn Frey. Zometeen, ik had het al gezegd, een mooie van A naar B hier in de jaren 70. Maar we gaan eerst even naar de tipparade, want er staan natuurlijk ook de nodige nummers op die de top 40 niet hebben gehaald. En dat gold ook voor Shocking Blue. Hun laatste hit die ze scoorden, dat was Oh Lord, kwam op 14 terecht. En daarna kwamen er geen hits meer. Maar toch heel erg leuk, Let Me Carry Your Bag. En we schrijven 1973.

0: Radio Groothoudert.
1: De jaren 70.
2: De jaren 70 is er ook op Facebook.
1: De jaren 70.
2: Facebook.com/de

op dit nummer kun je heel goed horen waarom Eric Clapton de bijnaam kreeg Mr. Slowhand. Give Me Strength. En dat was de B-kant van I Shot the Sheriff. En dat was in 1974 zijn tweede top 40 hit. Een mooie top 5 hit. En het nummer is geschreven door Bob Marley. En dan een album dat in Amerika een Grammy Award kreeg. En dat is iRobot van The Alan Parsons Project. Album uit 1977. Tweede album hield het bij ons 9 weken vol. Piekt op 18. En Alan Parsons deed onder andere ook nog productiewerk voor Pilot en Robert Miles. Hier is iRobot.

eigenlijk maar één grote hit. En dat was Me and You and a Dog Named Boo. Maar in Amerika zal hij veel meer hits scoren. In 1971 was California Kid and Remo zijn vierde hit. En de opvolger van I'm the Only One. En dat brengt ons alweer bijna aan het einde van het eerste uur van de jaren 70. Naar de harde realiteiten van vandaag ben ik natuurlijk heel graag bij jou terug. Ik heb nog een hele mooie Amerikaanse hit voor Gloria Gaynor. We schrijven 1979. Haar zevende en één na laatste hit. Let Me Know. Tot zo.

0: is.
1: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
2: Radio Grootouders.
3: Met die gezellige plaatjes van toen.
4: Dit zijn de jaren 70 met Gerhard Hanning.
5: Jasper Blijer.
6: 1971.

een mooie binnenkomer voor het tweede uur van de jaren 70. Because I Love van Majority One. Trouwens was dit de enige hit bij ons en dit nummer piekte op 6. En welkom terug bij de jaren 70. Fijn dat je erbij bent. En je gaat zometeen genieten van 5 uit de top 10 van. En natuurlijk ook van die albums, die Alan Parsons Project, iRobot en de Doobie Brothers Living on the Fourth Line. En we hebben ook nog een muzikale connectie. Die gaan we leggen met Brainbox en Virgin. En dat is in 1971 de 7e en laatste top 40 hit.

0: Celestial Dreams van Dragonfly was trouwens de enige top 40 hit. Ook wel heel bescheiden, 2 weken in die hitlijst en piekt op 33. En in de groep zat Rudy de Keulieu. En die zat toen de tijd van Virgin van Brainbox ook in Brainbox.
1: De 5 uit de Engelse top 10 van
0: 19 september 1970.

2010 in Engeland. Bobby Bloom en Montego Bay, zijn eerste hit. En piekte daar op 3. En hij stierf op 23 februari 1974... nadat hij zichzelf per ongeluk had neergeschoten. Zometeen op 8, de eerste hit voor Hot Chocolate. Met Errol Brown natuurlijk. En de top 6 hit voor Love is Life. Maar eerst na 9 ook zo'n, ja, ik vind het echt een zomerse plaat. De enige hit namelijk in Engeland voor Susan en Terry Jacks. Op 9 dus, Which Way You Going, Billy, de Poppy Family.

0: Radio Groot Haaltert brengt muzikale kleur in je leven.
1: Oh jee, oh jee.
2: De jaren 70.
3: En zet Big Sound.

0: Chairman of the Board en Give Me Just a Little More Time. En Chairman of the Board, dat is de groep van General Norman Johnson. We hebben zometeen een nummer 1. Klinkt zo af en toe een beetje verrot. Zitten een paar zogenaamde drop-outs in, maar hij is heel erg mooi. Dat zometeen. Maar eerst het overzicht van de top 10 van Engeland van 19 september 1970. Bobby Bloom, Montego Bay op 10. 8, Poppy Family, Which Way You Going, Billy? En Love Is Life van Hot Chocolate op 8. 7, Jimmy Cliff, Wild World. En Brad and Make It With You op 6. 5, Elvis Presley, The Wonder of You. En Frida Payne, Band of Gold op 4. 3, Three Dog Night, Mama Told Me Not To Come, Chairman of the Board op 2. Give Me Just a Little More Time. En ik had het al gezegd, klinkt misschien een beetje verrot, maar heel erg mooi. Smokey Robinson en The Miracles. Hier is The Tears of a Clown.
1: 1970.

Amerika. Want hij had nog wat de nodige problemen met de Belastingdienst. En dit is toch wel een lied van heimwee. En dan zijn we beland bij iRobot van The Alan Parsons Project. Album uit 1977, het tweede album. Er staan een paar mooie Amerikaanse hits op. I wouldn't want to be like you. And don't let it show. Here is Some Other Time.

0: Radio Grootgaaltert, het station waar muziek in zit.
1: Wat ken jij er nog van?

Texas en Someone in 1972, een mooie top 3 hit. En we hebben nog een mooi album hier voor jou klaar liggen, en dat is Living on the Fault Line van de Doobie Brothers uit 1977 met Michael McDonald. Zevende album van de groep, en er staan ook nog een paar mooie Amerikaanse hits op, namelijk Echoes of Love en Little Darling. Hier is Chinatown.

Chinatown van de Doobie Brothers van het album Living on the Fault Line brengt ons alweer bijna aan het einde van deze aflevering van de jaren 70. Ik hoop dat je hebt genoten van de afwisseling in dit programma. En je kunt het altijd herbeleven op mixcloud.com/de jaren 70. Maar ik zet hem ook klaar voor jou op de Facebookpagina facebook.com/de jaren 70. Zometeen natuurlijk heel veel plezier bij mijn collega's hier. En ik heb nog twee tracks van albums, zoals beloofd, waar we volgende week aandacht aan gaan besteden en waar we nu ook een track van gaan draaien. Zometeen The Grassroots en Alotta Meleague en Where There's No Smoke, There's No Fire. Album stamt trouwens uit 1973. En we hebben nog een mooi album uit 1974, namelijk het 18e album van Stevie Wonder, Foline's first finale. En Smile, Please. Nou, dat gaan we zeker doen. Ik bedank je voor het luisteren. Een hele fijne dag. En graag tot de volgende week.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: Musicbox met medewerking van Zeezenders van Vroeger. Zeezenders van Vroeger is de groep op Facebook met de herinneringen aan de zeezenders en de muziek uit vervlogen tijden. Ben jij een liefhebber van nostalgie? Sluit je dan ook aan. Praat, post en geniet ook mee. In de Musicbox beleef je 2 uur lang elke week het gevoel van Zeezenders van Vroeger op jouw favoriete radiostation. Steek

Zo een hele bijzondere goede maandagavond. Van harte welkom, zou ik zeggen, hier in een nieuwe Musicbox. En dit allemaal in samenwerking met zeezenders van vroeger natuurlijk. Je hoort de muziek van The Boys Kecks en dit allemaal met hun Lido Shuffle.

Nieuws en Boxen iedere maandagavond weer opnieuw natuurlijk. Hey, we zijn er weer bij natuurlijk. Hè. 2 uur lang fantastische muziek op je radio terug. En dat was er eentje van niemand meer dan Michael Jackson en Paul McCartney natuurlijk. En dit allemaal met The Girl Is Mine. En daarvoor hadden we natuurlijk Boys Kegs. En dit allemaal met Lido Shuffle, moest je niet gehoord hebben. Wel, dan weet je het nu wel inderdaad wel. Hè. Zo, Elton John, die is er ook weer bij van deze avond. En Don't Go Breaking My Heart. Goedenavond, van harte welkom in de maandagavondshow op je radio.

Altijd lekker om terug te horen natuurlijk, hè. Ja, deze van Elton John en Kiki D. En dit allemaal met gaan Don't Go Breaking My Heart. De Musicbox in samenwerking iedere maandagavond weer opnieuw natuurlijk met de zeezenders van vroeger. En je hoort ze allemaal aan je voorbij komen natuurlijk, hè. Inderdaad wel. We gaan verder met de beste uit de top 100 Yacht Music tijden. En dit allemaal hier op jouw fantastische radiostation. Hier is Journey and Loving Touching.

kennen hem natuurlijk ook van I Will Be Missing You. Hè? Inderdaad wel, Steve Perry en Foolish Hearts. Bijzonder gezellig als je erbij bent. Maandagavond de Musicbox met de medewerking van zeezenders van vroeger. En ja, inderdaad, vandaag weer terug de top 100 aller tijden van de Yachting Club. Hier is Derry Hall en John Oates. And I Can Go For That.

Ach, ons aller helemaal overbekende nummer natuurlijk. Hè, van Daryl Hall en John Oates. En dit allemaal met geen I Can Go For That. Natuurlijk, we gaan er weer voor 2 uur lang hier op jouw fantastische radiostation. Want die mensen zijn er voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week. En ik mag daarvan een paar uurtjes hier muziek komen draaien natuurlijk. Hè, inderdaad wel. En dat doen we heel graag natuurlijk. Ja. De Musicbox in samenwerking met Zeezenders van vroeger. Hier is Billy Joel en She's Always a Woman Too.

zijn er al een lekkere gewoon terug in de tijd. Muziek van Toto en het allemaal met hun I'll Be Over You. Ja. Naar overkomen is niet moeilijk natuurlijk. Hè? Je draait eventjes aan een knopje en dan zit je alweer op een andere frequentie natuurlijk. Inderdaad wel. Toto en I'll Be Over You. Hier is Uit Wind and Fire en After the Love Has Gone.

Secrets, Wind and Fire natuurlijk. En dit al met hun After the Love Has Gone. Op een maandagavond zoals deze wel. Ik zou zeggen, we nemen er een pilsje bij en een glaasje wijn. En we gaan rustig in de zetel zitten. En lekker luisteren naar de radio. Want er komen nog een heleboel echte pareltjes uit de tijd van zeezenders van vroeger. Hier is Air Supply.

Maar inderdaad, de muziek van B&B, zo konden ze vroeger af natuurlijk. Hè. Barry Gibb en dit allemaal met Barbara Streisand. En dit allemaal met hun Guilty to Fall in Love Again. Ja, als je daarover moet schuldig voelen, zou ik zeggen wel niet doen. Hè. Inderdaad, als je verliefd bent, dan heb je vlindertjes in je buik. En is alles altijd er om je heen helemaal oké. Okay. Tijd voor Steely Dan en Reeling in the Years. Ja, inderdaad wel. Heel bijzonder goede maandagavond, Musicbox, 2 uur lang hier op jouw fantastische radiostation.

inderdaad, lekker terug in de tijd met Steely Dan. En dit allemaal met zijn Reeling in the Years. 1973, een hele grote hit voor die mannen natuurlijk. En voor de volgende plaat wel, daarvoor gaan we terug naar de jaren 80. Hier zijn de Pointer Sisters. En dit allemaal met hun She's So Shy.

Zeezenders van Vroeger is de groep op Facebook met de herinneringen aan de zeezenders en de muziek uit vervlogen tijden. Ben jij een liefhebber van nostalgie? Sluit je dan ook aan. Praat, post en geniet ook mee. Stay tuned.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur muziek. De Music Box met medewerking van Zeezenders van Vroeger. Music. Zeezenders van Vroeger is de groep op Facebook met de herinneringen aan de zeezenders en de muziek uit vervlogen tijden. Ben jij een liefhebber van nostalgie? Sluit je dan ook aan. Praat, post en geniet ook mee. In de Music Box beleef je 2 uur lang elke week het gevoel van Zeezenders van Vroeger op jouw favoriete radiostation. Stay tuned.

zo inderdaad, we zijn weer vertrokken voor een nieuw uur. Musicbox natuurlijk hier op jouw fantastische radiostation. Van harte welkom. De Musicbox in samenwerking met de zeezenders van vroeger. En we begonnen deel 2 met de muziek van Billy Ocean natuurlijk. En dit allemaal met zijn Caribbean Queen. Ja, je zal er maar één hebben, hè? Caribbean Queen. Hier is Anne Linnet en Daryl Hall en John Oates.

Inderdaad, gezellig als je er weer bij bent. Natuurlijk deze maandagavond hier in de Musicbox. En ja, we gaan weer lekkere plaatjes draaien. Natuurlijk uit die 100 beste van... ja, inderdaad, van de Boetjes, hè? Inderdaad wel. Dit is Ariel Speedwagon.

ook nog tot aan de top van het ijs heen. Dus een lekkere muziek uit de tijd van de zeezenders van vroeger natuurlijk. Hè. Inderdaad wel. En als ze weg is, is ze weg natuurlijk. Ja, kan je niets aan veranderen. Ja, nee. In ieder geval, stay tuned hier op je fantastisch radiostation. Want we zijn er voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week. Hier is Dr. Hook en Sylvia's Mother.

En dan de Dr. Rook, weet je wel, die man met zijn ene ooglapje er altijd voor. Hè? Ja, Sylvia's mother, Dr. Rook dus, en de medicines en dit allemaal hier in de Musicbox deze maandagavond.

Goedemiddag inderdaad, een lekker nummer van Air Supply. En het onwet van Lonely is the night when I'm not without you. Ja, het zou natuurlijk wel een klein beetje leeg zijn natuurlijk, als er geen luisteraars zouden zijn. Want zonder radio geen luisteraars en geen luisteraars wel ook geen radio natuurlijk. Het werkt aan twee zijden, als je mij vraagt. Hier is ELO en Sweet Talking Woman.

Dan zal het over die zoete woordjes gaan. Dat zijn hier over fluister deze avond natuurlijk. En inderdaad wel. ELO en Sweet Talking Woman. Hier is Pages. And I saw you again.

Laat van je horen, laat van je weten hoe je het vindt in de Musicbox en wat er moet veranderen of wat er niet moet veranderen. Wel, laat het ons weten natuurlijk hier bij onze fantastische radio, want die is er voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week. Hier is Gino Vanelli.

We kennen hem natuurlijk ook nog van Following the Sun, Todd Rundgren en Hello, It's Me. We gaan stel je dan alweer naar Top van het IJs heen natuurlijk hier in de Musicbox deze maandagavond. Hier is Carole King en So Far Away.

Zeezenders van Vroeger is de groep op Facebook met de herinneringen aan de zeezenders en de muziek uit vervlogen tijden. Ben jij een liefhebber van nostalgie? Sluit je dan ook aan. Praat, post en geniet ook mee. Stay tuned.

Inderdaad ook een onvergetelijke plaat natuurlijk. En de Doobie Brothers zijn dit allemaal met hun What the Fool Do Believe. Ja, je moet je niet laten hek maken, zeg ik altijd. En als ik zo even naar de klok kijk, wel, dan heb ik nog één plaatje voor je klaarstaan hier op de rechter draaitafel. En dat is Daryl Hall en John Oates. En dit allemaal met hun Private Eyes. Wat mij betreft, graag tot volgende week. Zijn we er weer met een nieuwe Musicbox natuurlijk. Op maandagavond op jouw fantastische radiostation. Bedankt in ieder geval om te luisteren. En tot dan. En maak er natuurlijk een mooie week van. Als het nu werkweek of vakantieweek is, geniet ervan.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: Radio Groot Aandert.

0: hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Rond Aandert.
2: Luister mee elk uur van de dag naar de mooiste radio, Groot Haaltert.

om terug te zijn. Dit is Radio Grothaaltert. Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grothaaltert.